0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders! Anneke, broer, dat is het! Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak, dat moeten ze!
2: Ja, dat zeker, Marie, dat zeker! Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen!
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warre?
1: Allergebroed, dat is!
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u! Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knecht. Laat ze de land hier maar eens beroven, daar komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jonge peer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet al niet. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht. En gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

0: lekker hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
3: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed.
2: Lekker hapje!
3: Jullie?

nog een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: Om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.

0: De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel.
1: Is het een slagroomtaart?
0: Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren.
1: Oh, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel.
0: Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen. Ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren.
1: Ik wilde juist een grote, dikke spin toveren, roept Toos.
0: Ze gooit haar toverstaf in het gras.
1: Ik kan ook helemaal niet goed toveren.
0: Ze slaat haar armen over elkaar.
1: Ach, Toos, troost Morrel. Trek het je niet aan.
0: Hij legt zijn arm om haar schouder.
1: Weet je wat?
0: Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd.
1: Wacht maar, roept Morrel.
0: En hij rent het huis in. Een muziekje, denkt Toos.
1: Daar krijg ik geen spin mee getoverd.
0: Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik.
1: Kijk Toos, wat een mooie trommel. Hé, hey, ze is weg.
0: Nou ja, eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel.
1: Krak, zegt het takje.
0: Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden.
1: Morrel, wat gebeurt er?
0: Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat.
1: Ben je gek geworden?
0: Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril en alles is weer normaal.
1: Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos.
0: Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder.
1: Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon.
0: Ja, dank je de koekoek, zegt Toos.
1: Het kan gevaarlijk zijn, hoor.
0: Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren.
1: Koekoek? Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel.
0: Hij loopt het bos in, op zoek naar een goede trommelstok.
1: Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen.
0: Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen.
1: Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld.
0: Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand.
1: Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè?
0: En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd.
1: Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog?
0: Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar.
1: Hihi, en dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat?
0: Ha, trouwens, ik heb geoefend.
1: Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal.
2: Zeur Pietje, zegt Toos. En rang!
1: Ze slaat een stevig akkoord aan.
0: Wauw,
1: dat klinkt niet slecht, hè, Morrel? Rang, rang! De gitaarklanken galmen door het bos.
0: Ah,
1: wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte.
0: Morrel!
1: Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp.
0: Morrel, word eens wakker!
1: Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend.
0: O jee, Morrel! Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook.
1: Treurig gaat ze in het gras zitten.
0: Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van hocus pocus, kokosnoot, sim, sala, spin en poot, bami, salami, spin. Ik wou dat er een spin verscheen.
1: Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje.
0: Help, brult hij. Help, wat een engert.
1: Hoera, juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En dat toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen en hijst zich weer op, de boom in.
0: Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel.
1: Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos.
0: Echt, Toos? En gaf ik licht?
1: Nee, gekkie, lacht Toos.
0: Zullen we nu muziek gaan maken?
1: Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor.
0: Natuurlijk wel, lacht Toos.
1: En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.

0: De toverspiegel. Toos en Morrel plukken paddenstoelen in het bos. Ik moet altijd vervelende klusjes doen voor mama Hocus Pocus, moppert Toos. Daarom is het zo fijn dat ik je heb geholpen, zegt Morrel. Ik vind dit toevallig wel een leuk klusje. Met een vol mandje komen ze thuis. Kijk nou, je moeder ligt te slapen onder de boom. Niets voor mama om daar te liggen snurken, zegt Toos. Dat zou papa eerder doen. Over snurken gesproken, je moeder kan er echt wat van, lacht Morrel. En inderdaad, de heks ligt oorverdovend te ronken. Laat haar maar slapen, fluistert Toos. Ze zal wel moe zijn. We brengen de paddenstoelen naar de toren. De twee lopen het huis in, de trap op. Midden in de torenkamer, tussen alle spulletjes van de heks, staat een grote gouden spiegel. Hé, die is nieuw, zegt Morrel. Even gekke bekken trekken. Ze gaan samen voor de spiegel staan. Morrel doet zijn duimen in zijn oren en steekt zijn tong uit. Waa, roept hij. Toos maakt een lange neus naar haar spiegelbeeld. Maar dat is gek. In de spiegel maakt juist Morrel een lange neus en steekt Toos haar tong uit. Zag je dat? Vraagt Toos. Ze wijst naar haar spiegelbeeld. Dat wijst niet terug, maar het spiegelbeeld van Morrel wel.
1: Dat kan toch niet, bibbert Morrel. Ik bewoog me niet eens.
0: Hij zwaait met zijn arm. In de spiegel zwaait Toos met haar arm.
1: Het is een toverspiegel.
0: Ze maakt een sprongetje van opwinding. Het spiegelbeeld van Morrel maakt hetzelfde sprongetje.
1: Ha, best grappig, lacht hij
0: en springt ook op. In de spiegel springt Toos omhoog.
1: Hihi, giechelt Toos en ze draait op één been een pirouette.
0: Morrel ziet zichzelf sierlijk ronddraaien.
1: Ik wist niet dat ik dat kon, lacht hij
0: en probeert het zelf. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Morrel verliest zijn evenwicht en... ploem! Toos ziet haar vriendje zo door de spiegel vallen.
1: Pas op, roept ze.
0: En om hem tegen te houden, springt ze achter hem aan.
1: Maar dan struikelt ze en... ploem!
0: Net als Morrel verdwijnt ook Toos in de spiegel, zonder dat het glas breekt. Aan de andere kant van de spiegel komt ze er weer uit. Maar wat is dat? Er zit een meisje op de vloer dat sprekend op Toos lijkt. De andere Toos kijkt haar verschrikt aan en roept met een zware stem.
1: Help, dat ben ik!
0: Dan kijkt Toos naar haar handen, die opeens heel groot zijn. Ze ziet dat ze een dikke buik heeft en haar voeten lijken wel varkenspootjes.
1: Nee, gilt ze. Ik zit in jouw lijf, Morrel. En ik in het jouwe, roept de andere Toos met de stem van Morrel. Ik ben jou en jij bent mij.
0: Hij springt op en voelt aan zijn jurk en zijn hoed.
1: Hoe kan dat nou? Zegt het varkentje met de hoge stem van Toos. Het komt omdat we door de spiegel zijn gegaan. De toverspiegel.
0: Opeens vliegt er een grote gestalte door het open raam naar binnen. Het is Simsalabuik op de heksenbezem van Hocus Pocus.
2: Hallo, zijn jullie al terug uit het bos? Vraagt de dikke tovenaar.
0: Hij stapt van de bezem af.
1: Papa, wat heb jij een hoge stem? Roept Morrel met een nog hogere stem.
3: Ik snap er niks meer van, bromt Toos.
1: Aha, ik zie het al, zegt Simsalabuik, die eigenlijk mama Hocus Pocus is. Jullie zijn door de spiegel gestapt, net als je vader en ik. Oh, daarom snurkte jij zo hard, lacht Toos. En ze houdt haar dikke buik vast, die normaal van Morrel is.
3: Word ik weer uitgelachen?
0: Moppert Hocus Pocus, die de kamer binnenkomt. Ze heeft de zware stem van Simsalabuik.
3: Ik zou toch liever weer mezelf zijn. Het loopt zo lastig in die lange jurk.
1: Ik vind het wel lollig, piept Morrel met de stem van Toos. Maar ik mis mijn toverhoed nu al.
0: Laten we allemaal maar weer door de spiegel gaan, zegt Hocus Pocus. Maar nu van achteren naar voren. Ze stapt met haar dikke tovenaarslijf door de achterkant van de spiegel. De anderen volgen haar en ook deze keer breekt het glas niet.
1: Hoera! Ik ben weer mezelf, juicht Toos.
0: En ze danst van blijdschap. In de spiegel maakt Morrel weer hetzelfde dansje.
1: Ze moeten allemaal lachen. En Hocus Pocus zegt, ik zal die spiegel maar vlug opbergen. Zoiets is maar eventjes leuk. Later spelen Toos en Morrel voor het huis.
2: Ik vond het best fijn om jou te zijn, zegt Morrel.
1: Dan klinkt de stem van mama Hocus Pocus. Toos, kom je helpen met de afwas?
4: Maar soms ben ik veel liever mezelf, lacht Morrel.

De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel. Is het een slagroomtaart? Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren. Oh, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel. Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen, ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren. Ik wilde juist een grote dikke spin toveren, roept Toos. Ze gooit haar toverstaf in het gras. Ik kan ook helemaal niet goed toveren. Ze slaat haar armen over elkaar. Ach, Toos, troost Morrel. Trek het je niet aan. Hij legt zijn arm om haar schouder. Weet je wat? Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd. Wacht maar, roept Morrel. En hij rent het huis in. Een muziekje? Denkt Toos. Daar krijg ik geen spin mee getoverd. Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik. Kijk Toos, wat een mooie trommel. Hé, ze is weg. Nou ja. Eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel. Krak, zegt het takje. Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden. Morrel, wat gebeurt er? Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat. Ben je gek geworden? Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril... En alles is weer normaal. Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos. Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder. Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon. Ja, dank je de koekoek, zegt Toos. Het kan gevaarlijk zijn, hoor. Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren. Koekoek. Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel. Hij loopt het bos in, op zoek naar een goede trommelstok. Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen. Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen. Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld. Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand. Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè? En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd. Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog? Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar. Hihi. En dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat. Ha, trouwens, ik heb geoefend.
Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal. Zeurpietje, zegt Toos. En rang! Ze slaat een stevig akkoord aan. Wauw, dat klinkt niet slecht, hè, Morrel? Rang, rang! De gitaarklanken galmen door het bos. Ah, wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte. Morrel! Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp. Morrel, word eens wakker! Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend. O jee, Morrel. Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook. Treurig gaat ze in het gras zitten. Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van hocus pocus kokosnoot, sim sala spinnenpoot, bami salami speen. Ik wou dat er een spin verscheen. Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje. Help! Brult hij. Help! Wat een engert! Hoera! Juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En de toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen. En hijst zich weer op. De boom in. Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel. Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos. Echt, Toos? En gaf ik licht? Nee, gekkie, lacht Toos. Zullen we nu muziek gaan maken? Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor. Natuurlijk wel, lacht Toos. En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.